0: Hallo.
1: Hoi, Gaffery.
2: Hola, chiquita.
1: Zorg, hè?
2: Voor wer? Hey, die Alte is veel te voornaam te reden met ons.
0: Wo woont Alex?
1: De Neu.
2: Sind er een Liebesperle?
0: Gaat het je iets aan?
3: 3-0-1.
0: Messi?
2: Kommst du ficken, oder was?
0: Ja, genau, du kleiner Wichser. Und jetzt lass mich durch. Oh!